paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeien letters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.
3: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En s'morgens dan

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders. Dat blijkt uit een nieuwe apenstaartjarenrapport. Via WhatsApp of andere apps kunnen de ouders dan exact volgen waar hun zoon of dochter op dat moment is. Je hoort onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
4: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders dus via locatiemonitoring weten en zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
3: Soms is het ook gewoon puur praktisch om te weten waar ze hun kind moeten ophalen, bijvoorbeeld. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan telefoon. Dat schrijven Amerikaanse media. Na afloop van het telefoontje zou Netanyahu hysterisch gereageerd hebben. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel op tafel gelegd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran wel nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En de winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden, want als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. We staan aan het begin van een mooie dag vandaag. Die start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden. Morgen zomers warm bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: hallo. Nee, je bent blijkbaar nog niet goed wakker. Want ik zit niet in je telefoon, maar in je radio. Dat niet goed wakker zijn valt te begrijpen, want het is pas 6:07. Alvast welkom.
1: Frits van Perk!
2: Ochtendemstering.
0: Het is donderdag 21 mei 2026. Als we de zon gaan uitschelden, dan vrees ik dat ze het gaat vertikken om zich te laten zien tot 21:33.
3: Ik wou

0: dong. De kat de bil aanbinden is het spreekwoord van de dag. Als wij iets aankondigen uit het verenigingsleven, dan gaat er bij jou wellicht een belletje rinkelen. Inderdaad, de weekend- en weekkalender ligt voor ons open.
1: Interessant om te weten!
0: Zondag vanaf 9 uur 's morgens kan je vanop de Nieuwlandlaan in Aarschot deelnemen aan een try-out van 42 kilometer. En dat is dan bedoeld als voorbereiding op de Hagelandse 101. Inschrijven gebeurt trouwens via Hagelandse 101.

0: miljonair. Dat ben je als je gespeend blijft van gezondheidsproblemen. Wat ben je met een miljoen op je bankrekening als je ziek in bed ligt? Mocht dat voor jou toch het geval zijn, dan wensen we je alvast een spoedig en algeheel herstel toe. Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. En toen was ook het weer erg ziek.
1: Weer souvenir!
0: Op 21 mei 1907 sneeuwt het in Leopoldsburg.

Een sneeuwwitte trouwjurk. Persoonlijk vind ik het spijtig om zo'n dure kleed aan te schaffen dat maar eenmalig gedragen wordt. Dan kan je het toch beter uitdossen in iets wat later nog kan gedragen.

0: Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Is een meezinger van Barry Hughes en de Coiffeurs.
1: Muziekhistorie.
0: Het nummer dateert uit 1981. Barry was in feite profvoetballer en trainer. Hij schrok niet terug voor een zangpartijtje, dat is nu wel duidelijk. Barry Hughes overleed in 2019. Hij werd 81.
2: Interessant om te weten.
0: Zondag om 9 uur 's morgens stap je vanuit het geboortehuis van Jan Bergmans in Diest in zijn voetsporen mee naar het infopunt toerisme in Scherpenheuvel. Je moet wel inschrijven via Visit Diest. Dat is noodzakelijk.
3: Zij dronk Ranja met een riem.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn, maar de mooiste van de mooisten is Sophie. In de liefde is ze zeker een genie.

Der letzte Sirtaki was de voorlaatste plaat in ons eerste uur ochtendemstering. Maar na nieuws en weer hoeven we toch nog niet naar de dop, want we hebben nog een uurtje te goed. We stempelen nu af met de Strangers.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: 2 op de 3 tieners delen hun locatie met hun ouders, via WhatsApp bijvoorbeeld. Dat blijkt uit het nieuwe Apenstaartjarenrapport over hoe jongeren media gebruiken. Je hoort onderzoekster Hadewijg van Wijnsbergen.
4: 61% van de jongeren vindt het normaal dat hun ouders, dus via locatiemonitoring, weten of zien waar ze zich op dat moment bevinden. Veiligheid, dat is een van de belangrijkste redenen. En meisjes geven dat eigenlijk meer aan dan jongens. Dus meer meisjes gebruiken die locatiemonitoring voor veiligheid.
3: En het kan natuurlijk ook puur praktisch zijn om te zien waar ze de zoon of dochter moeten ophalen. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. Vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het Regia-instituut van de KU Leuven. Onder meer viroloog Mark van der Ranst heeft daar zijn labo. Het gaat om toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
5: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
3: Van Ranst en Wollands willen in alle openheid meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben knallende ruzie gemaakt aan de telefoon over het verdere verloop van hun oorlog tegen Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Sinds 8 april is er een staakt het vuren van kracht, maar vrijwel meteen nadat dat werd afgeklopt zijn de onderhandelingen vastgelopen. In het zeilen behoudt Emma Plasgaard haar 3e plek op het EK in Kroatië. Voor haar nog een Hongaarse en een Amerikaanse, maar aangezien die laatste niet voor een Europese titel kan meedoen, heeft Plasgaard virtueel zilver. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen, maxima tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
6: de vrolijke radio.

0: alle mooie mannen zijn zo lelijk. Ik zit alvast niet te hengelen naar een schoonheidsprijs.
1: Frits van Perk.
0: Wat heb je daar trouwens aan als radiopresentator? Welkom voor ons tweede uur.
1: Ochtenddienstering.
0: Op donderdag 21 mei 2026 om 6:06. De zon danst uit het gezicht om 21:33.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
5: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
5: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

0: niet. Je tassie weggeven is hoegenaamd niet zonder risico. Ook fietsers worden voorzichtiger. Zeker als ze zich met een elektrische of met een speedpedelec verplaatsen. Al maar meer onder hen nemen een fietsverzekering. Maar let op, bij diefstal kan je fluiten naar je vergoeding als je de fiets niet had op slot gedaan met een goedgekeurd slot.
1: Interessant om te weten.
0: Morgen en zondag vindt op de Citadel in Diest veel magiek plaats. Morgen vanaf 19 uur zijn er optredens van Tom Helzen en Lise Catherine. Zondag starten de optredens vanaf 14 uur met onder andere Samson en Marie, de Catnet Band, Baklas en Twist. Er komen lokale talenten uit Diest aan bod. Voor de kinderen zijn er grimmen en springkastelen. Dobrinks gaat naar het onderzoek naar de ziekte Friedreich-ataxie. Tickets zijn verkrijgbaar via Ville Magique. Voor kinderen tot 3 jaar is de toegang alvast gratis.

burgertje. Wat gepland stond als een kortstondige reunie van de originele K3'tjes is uitgelopen tot een langdurig evenement met shows in Vlaanderen en in Nederland. Vandaag beginnen ze aan het tweede deel daarvan in Antwerpen. En daar staan ze nog eens 15 keer op het podium. Bij 1992 leverde Elf op één volgende dagen met tenminste 10 uur zonneschijn.

0: Ieder afscheid. Marco staat op de trein te wachten en krijgt plots trek in een broodje. Hij roept een jongetje. Hier, boy, hier zijn 5 euro. Haal me vlug een broodje met kaas. En hier zijn nog 5 euro. Neem er zelf ook maar eentje. Even later staat het jongetje weer bij Marco, bijtend op een broodje. Hier zijn uw 5 euro terug, meneer. Ze hadden maar 1 broodje meer met kaas in voorraad.
1: Frits van Perk.
2: Muziekhistorie.
0: Brazil was als compositie voor het eerst te horen op 16 juni 1939. Intussen werd het talloze keren opgenomen. Onder meer in 1968 door James Last. Brazil.

0: van Mossel in dienst, kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in dienst.

0: naast mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: De omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

0: Land van Maas en Waal. Laten we in de weekend- en weekkalender even speuren naar activiteit in het land van de Demer en van het Hageland. Alhoewel dit iets erbuiten ligt.
1: Interessant om te weten.
0: In de Champions Playoffs hebben we voetbal, meer bepaald zondag om 18:30 op Staije, waarbij Sint-Truiden het opneemt tegen KV Mechelen.
2: Ik

0: tra-trula-trula-la. Onze troeven zijn haast uitgespeeld. Enkel Phil Hunter steekt nog in de cd-lader.
1: Waar komt het vandaan? Wat heeft het te betekenen?
2: Fiesta!
1: Spreekwoord van de dag.
0: De kat de bel aanbinden. Je waagt je aan een erg riskante onderneming. De uitdrukking is afgeleid uit een fabel van De La Fontaine. Werken voor Radio Fiesta is 100% veilig. En dat weten ook onze nieuwsdienst en Michel. We wensen je nog een fijne donderdag toe en natuurlijk heel graag tot morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Het grootste dossier op de Diestengemeenteraad is officieel goedgekeurd. De raad gaf groen licht voor de definitieve samenwerkingsovereenkomst met groep Sportoase voor de totale vernieuwing van Sportpark de Warande. Het gaat om een historisch grote investering in de lokale sportinfrastructuur, waarbij het huidige zwembadcomplex plaatsmaakt voor een hypermoderne fossielvrije sportsite. Tijdens de zomer blijven heel veel jongeren weg uit de Limburgse jeugdhuizen. Opmerkelijk, want net dan hebben ze meer tijd. Ja, als de zomer aanbreekt, wordt het stiller in de Limburgse jeugdhuizen. Dat zien we ook in Jeugdhuis XL in Herk de Stad. In de zomer is het altijd moeilijk om de jeugd te bereiken, zeggen ze. Jongeren gaan met vakantie, ze doen liever een terrasje ergens anders en jeugdverenigingen gaan op kamp. Omdat het voor het jeugdhuis in Herk de Stad moeilijk is om een zomerterras op te zetten, kiest het ervoor om 2 weken volledig te sluiten. Die periode benutten ze wel voor een grote kuis. De drankbestellingen en het onderhoud gebeuren wel nog door de gemeentelijke werkers.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er één. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
5: We zien inderdaad dat tieners 5e, 6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
4: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. Al maar meer langdurig zieken met een uitkering wonen in het buitenland. Dat schrijft HLN op basis van cijfers van het RISIF. En vooral Frankrijk en Spanje zijn populair. Vorig jaar ging het om zo'n 14.700 landgenoten. Dat is een stijging van 58% in 5 jaar tijd. Terwijl de groep langdurig zieken in totaal maar met 22% steeg. Een verklaring ziet het RISIF niet. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in het labo van onder meer viroloog Mark van Ranst, het Regia-instituut van de KU Leuven. Er is sprake van toxisch leiderschap, sabotage, pesterijen en zelfs diefstal, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
6: Mark van Ranst leidt daar een van die labo's samen met Elke Wollands. En dan heb je ook professor Piet Maas die een van de andere labo's leidde. En dus die drie mensen zijn eigenlijk verwikkeld in een nogal bitse strijd. Piet Maas ook met de KU Leuven, want hij is ontslagen omdat hij aangewezen wordt als een bron van toxisch gedrag. Maar hij zegt het zijn Van Ranst en Wollands die voor een verziekte sfeer hebben gezorgd.
4: Zij willen meewerken aan het onderzoek en zeggen dat ze niets te verbergen hebben. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd. De kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De Ronde van Italië moet het doen met 2 Belgen minder. Lennart van Eetveld viel gisteren en brak een middelvinger. En hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. En tijdens de rit stapte ook Edouard Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in de Giro, rit 12 ook. En die start vanmiddag rond 1:15. Rode duivel Yuri Tielemans heeft met zijn Engelse ploeg Aston Villa de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Tielemans scoorde trouwens het eerste doelpunt vlak voor de rust. En die winst van Aston Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Want als Aston Villa 5e wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League. En dan mag het meteen naar de competitiefase. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Zwartkuil in het gezelschap van zijn prinses. De voormalige Nederlandse langebaanschaatster en Nederlandse wielrenster Anneke Dijkstra is jarig, ze wordt 29.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De

V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersestraat nummer

Peter de Koning, het is altijd lente. De Nederlandse actrice René Soetendijk is jarig. Ze wordt vandaag 69 jaar. En de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle is ook jarig. Hij wordt 34. Wie

moest heel mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog blaas niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapijt en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wil je elektrisch installeren?

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus kwam er nieuwe beste kloeven. Ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar.

0: laatst terecht in een herencafé. En weet je wat een van die heren toen zei?
1: Oh, ik zag je laatst, Ria. Je had niet veel aan.
0: Oh, in de blad.
1: Mag ik daar vanavond bij jou eens op slaan?
0: Zeg, ben jij nog gek?

Ria Valk. Er komt weer een verlengd weekend aan, ja, het Pinksterweekend. En op zondag 24 en maandag 25 mei tussen 14 en 18 uur opent wijndomein Barenberg in Schaffen de deuren voor een wijnproeverij. De toegang is daar gratis.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Leuvense Steenweg 160 in Diest.

Kings is Ken op deze donderdagochtend met hun kaboutertjes. Morgenavond om 20 uur presenteert Karel Bertele op het Sint-Jansplein de aanverbodende Singse quiz voor ploegen tot 5 personen. Je moest wel vooraf inschrijven, maar je kan altijd wel natuurlijk langslopen om te gaan supporteren.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: In Diest is er hard gewerkt om de natuurgebieden Dassenaarde en de Lazerijberg toegankelijker te maken. Het resultaat daarvan zijn onder meer 3 wandelroutes van 3, 6 en 10 kilometer langs de mooiste plekken van de natuurgebieden. Ook de verbinding tussen wandelknooppunten 46 en 942 van de provincie Vlaams-Brabant is makkelijker. En dat is te danken aan een plankenpad van 70 meter lang dat zorgt voor betere toegankelijkheid bij hoge waterstanden. Opvallend, Toyota Parts Center Europe betaalde daar €15.000 voor. Een bedrijf met meer dan 1000 werknemers in Diest wil zo zijn steentje bijdragen voor het milieu. De Abdij van Averbode lanceert ter gelegenheid van 10 jaar het Momenten Jubileumbier. Het Moment is de zaak waarin onder meer de abdijwinkel ligt en waar wandelaars, fietsers of andere toeristen terecht kunnen om iets te eten of een van de abdijproducten te kopen. Vanaf nu kan je enkel hier het jubileumbier op de kop tikken. De trippel van 8,5% is in het moment zelf gebrouwen. Het is een van de 3 bieren die je nu ook al in de degustatiecarousel kan proeven. 3 bieren zijn dat in kleinere glaasjes. Enige verschil is dat het jubileumbier er eentje op fles is en je het dus gewoon mee naar huis kan nemen. Voor een fles van een halve liter betaal je €5. Er zijn in totaal 4.800 stuks beschikbaar.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Bijna de helft van de werknemers in ons land vindt de werkdruk te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-expert Acerta. Opvallend, ook de helft van de werknemers geeft toe dat de werkdruk te hoog ligt. Je hoort onderzoeker Christel Minten.
5: De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn op de eerste plaats gebrek aan personeel. Op de tweede plaats gevolgd door de grote variatie aan taken en verantwoordelijkheden. De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het inderdaad moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden.
4: Tieners gebruiken minder vaak een smartphone. In het lager gebruikte 2 jaar geleden nog 66% er een. Nu is dat 10% minder. Dat blijkt uit het 2-jaarlijkse Apenstaartjarenonderzoek over het mediagebruik van jongeren. Het lijkt een eerste positief effect van het smartphoneverbod op school. Onderzoekster Hadeweg van Wijnsbergen.
6: We zien inderdaad dat tieners 5e-6e leerjaar dus hun smartphone minder gebruiken. We zien ook dat die echte sociale media, Snapchat, TikTok, Instagram, een stuk op een latere leeftijd gaan gebruiken. De reden daarvoor is eigenlijk de strengere regels van thuis uit.
4: 6 op de 10 compenseren het wel door hun smartphone thuis vaker te gebruiken dan vroeger. In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Er zitten op dit moment zo'n 100 Belgen in de regio in Congo die getroffen is door een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus en een kleine 300 in Oeganda, dat zegt Buitenlandse Zaken. Dat raadt af om te reizen naar de 2 getroffen gebieden, want er zijn in die regio's al 132 mensen gestorven door die nieuwe uitbraak. Het gaat om een nieuwe variant waar geen medicatie voor bestaat. Franse ouders hebben hun kinderen van 3 en 5 alleen achtergelaten in Portugal. Ze werden tijdens een spelletje achtergelaten in het bos met een rugzak met propere schone kleren, koekjes en water. Een man vond hen geblinddoekt op een afgelegen weggetje. De Portugese politie heeft de ouders geïdentificeerd en de kinderen werden ondergebracht in de jeugdzorg. De dag start vrij zonnig, nadien wat meer wolken, maar wel droog en warmer dan de afgelopen dagen. Maxima tot 23 graden, morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon, met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: heb dat altijd wel een mooi nummer gevonden van Eddie Smets. Jij wil vrij zijn. Hey, goedemorgen.
1: De ochtend met Michel de Groot.

Heel fijn nummer van Erik van Eijgen, telkens weer. Overmorgen, zaterdagavond, om 20 uur... presenteert de Koninklijke Harmonie Sint-Jan Bergmans... in de ketel in Kagevinne haar lenteconcert. Vooraf is er ook een optreden van de Harmonie Sint-Laurentius... uit Zamel, gratis toegang.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

Pepersporen, Guus Meeuwis. Naar aanleiding van het verlengd Pinksterweekend is er op maandag 25 mei tussen 8 en 18 uur op en rond het Sint-Jansplein in Averbode de Sinkse Rommelmarkt.

Het is bijna 9:30 geworden. Goedemorgen op deze donderdag. Op zaterdag 23 mei om 11:00 wordt op de citadel van Diest kolonel Blondel herdacht. Aansluitend is er ook een gezellig samen zijn. Je kan ook een bezoekje brengen aan het Pegasus Museum. Als ik ben...

0: Hey, je hoorde Semino Rossi hier vanochtend bij Fiesta Radio. Zijn donderdag 21 mei. Met nu Tina Rosita.
1: Laat rozen verwelken en schepen verwelken.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Het is altijd...

12 voor 10 geworden op deze donderdagochtend. Betekent dat ik mag gaan stilaan afronden. Ik ben er morgen opnieuw. Ik ga voor jullie onder meer nog muziek van Mireille Mathieu en John Terra nu.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De politie van Puur-Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed. Dat zijn tussen de 10 en de 15 pintjes toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was eerder al medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Bijna de helft van de werkgevers geeft toe dat de druk op de werkvloer te hoog is. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-expert Acerta. Werkgevers en werknemers zitten daar op één lijn, ziet onderzoekster Christel Minte.
4: De huidige arbeidskrapte sleept al een tijdje aan en dat maakt het moeilijk voor werkgevers om het juiste personeel te vinden. En door gebrek aan voldoende personeel wordt dan aan collega's gevraagd om extra taken op te nemen.
3: In de buurt van Napels in Italië is vanmorgen een aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 4,4. Het is daarmee een van de sterkste aardbevingen daar in jaren. Er zijn voorlopig geen meldingen over grote schade. Geschrokken inwoners kwamen op straat en uit veiligheid blijven verschillende scholen vandaag toe. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

zetten. Een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Van Mossel, van Kels, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Bij Van Mossel in dienst kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Leuvense Steenweg 160 in

als roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten op.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vloer.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Rond deze tijd start in Marknesse in het noorden van Nederland de jaarlijkse NAVO-oefening. Het gaat dit jaar om een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
4: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: Dieseltanken wordt weer een beetje goedkoper. De prijs voor een liter daalt ze morgen met 5 cent. Je betaalt dan nog maximaal €2,14 voor een liter aan de pomp. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. In april bereikte de dieselprijs nog een record, net geen €2,5 per liter. De politie van Puur Sint-Amans heeft een dronken man betrapt achter het stuur met een rijverbod en zijn drie kinderen in de auto. Hij had 2,39 promille alcohol in zijn bloed toen hij zijn kinderen ging afhalen van school. De man was al eerder medisch ongeschikt verklaard om te rijden. Zijn auto is nu in beslag genomen en er is een PV opgesteld voor een verontrustende opvoedingssituatie. Het is vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden en dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: Kom naar de Vuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kindervuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Actie geldig tot eind mei.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
6: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Of op afspraak 013 55 50 46.

De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.

Er woont een zekere tante Tien. Ze breidt, ze haakt en ze borduurt. Maar ze weet alles van de hele buurt. En gaat ze winkelen bij de Spar, doet ze maar weinig in haar kar. Want er wordt heel wat afgezwetst en niet gekocht.

nummer 1. Daar woont een man, hij leeft alleen. Omdat hij dameskapper is, denken de meesten dat er een flikker is. Ze zien hem nooit met een vriendin, zijn haren zijn gepermanent. Hij heeft een eier als een gravin, maar een

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Marknesse, dat is in het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgt het daar.
4: Hier zamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is nog altijd op de vlucht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
5: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
3: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. De Michelin-gids schrapt haar groene ster. Dat was een erkenning voor restaurants die inzetten op duurzaamheid. Maar Michelin vindt dat in de praktijk te moeilijk te controleren. Opvallend, want 2 weken geleden deelde Michelin nog 3 groene sterren uit aan restaurants. Zij zijn die dus al na een dikke maand weer kwijt. Rond deze tijd wordt de Belgische film Coward getoond op het filmfestival van Cannes aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op de prestigieuze Gouden Palm. Filmjournaliste Aagje van Tomme vanuit de cinemazaal in Cannes.
6: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen. De op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
3: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Vrij zonnig op dit moment, maar er komen meer wolken opzetten. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Dat was Herbert en de waterkant. En ja, er wordt mooi weer voorspeld de komende dagen en temperaturen die alsmaar gaan stijgen. Tot begin volgende week zelfs temperaturen richting 30 graden. Ja, dan willen we aan die waterkant wel vertoeven, zeggen, hè. Het zal nodig zijn.
1: Goedemiddag,
0: Jan de Groot.
1: Fiesta Radio.
0: Of kijk ik een beetje te veel vooruit? Waarschijnlijk wel, want voorlopig nu, vandaag, op deze donderdag, een nieuwe middag bij Fiesta Radio. Fijn dat je erbij bent allemaal. Dit is de Fortak.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: Heeft u ook een beetje zitten meezingen, meeneurien misschien? Het blijft een onvergetelijk liedje van Louis Neefs. Dat was Zondagmiddag Lilian. En daarvoor de Fortak. Eigenlijk hadden we dat straks moeten draaien, zo tegen 2 uur aan. Bye bye, tot ziens.
1: Jan de Groot.
0: En nu Samantha, die zegt ook bye bye, tot ziens. Want ze trekt richting Ibiza.

0: auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

WND. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is WND in Halen. Meldersestraat nummer

0: dat ik net iets pas.
1: Toen ik daarnet nog een slokje nam van mijn kopje koffie, toen dacht ik, ja, dit hoort er ook helemaal bij. Alles kan een mens gelukkig maken. Dat was René Vroger. En nu Marie Krethe, een plaatje van een jaar of 4 geleden. Het gaat over de nacht van zijn leven.

Alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is daar niet bij. En moesten dat plaatje nu opnieuw maken, ja, dan zou ze er kunnen aan toevoegen. Het samenlevingscontract of zoiets is daar niet bij. Ja, het is allemaal serieus veranderd. Uit 1970 kwam dit liedje, dat is ruim 50 jaar geleden. Je hoorde Truus. En nu uit Duitsland, deze zangeres Nicole met Papillon.

0: Het is altijd weer een feest. Fiesta Radio.
1: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht.

Ron Brandsteder, een engelen bestaan niet en een engelbewaarder bestaat er ook niet voor een vrouw die op de Fifth Avenue in New York uit haar auto stapte en die is in een put gevallen. Het was een put van een nutsbedrijf die niet afgedekt was. De vrouw was 3 meter naar beneden gevallen. Er was wel heel snel hulp ter plaatse. Ze werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar bleek ze al overleden te zijn.

0: caravan of motorhome en je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.

Ik heb een paar dagen geleden nog een filmpje gezien van Danny Christian, die hier ergens in de buurt een optreden gaf en zo waar deze hit daar nog eens zong. Dat was Guust Vlater en de Marsupilami, kwam uit 1978. En nu de elektronische.

0: Frank Dingelen en Samen in de File, dat is gezellig. Ja, heb je ook al eens in de file stilgestaan? Waarschijnlijk wel. Een beetje rondgekeken, dan zie je daar nog iemand iets eten achter het stuur. Of iemand anders met een blikje Red Bull of zo. Maar niet met de gsm achter het stuur, hè. Denk daaraan.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En nu Illusion. We gaan dansen in de regen.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Komt er een einde aan de koopjesperiodes in januari en juli? Dat is de vraag nu de Raad van State verschillende boetes vernietigt. Drie kledingwinkels hadden die gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële periode. En dat is volgens de Raad van State in strijd met het Europees recht. Nog nooit werden er zoveel SOA's geregistreerd als in 2024. Dat blijkt uit nieuwe Europese cijfers. Chlamydia, syfilis en gonorreu zijn de meest voorkomende. Ook in ons land stijgen de besmettingen jaar na jaar. Dat zegt Thibaut van Balen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen.
4: Er zijn meerdere verklaringen. Een deel van de stijging is zichtbaar omdat we nu meer mensen testen vroeger en met betere testen. We weten ook dat het risicogedrag aan het veranderen is. Er worden vandaag veel minder condooms gebruikt dan vroeger, maar er is ook een gebrek aan seksuele voorlichting.
3: Het is belangrijk om SOA's zo snel mogelijk te behandelen, want op lange termijn kan je er bijvoorbeeld onvruchtbaar van worden. Er is een nieuwe naam toegevoegd aan de Most Wanted-lijst. Daarop staan een 20-tal criminelen die door de politie gezocht worden. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij kreeg 14 jaar cel voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden. Maar hij is dus nog altijd op de vlucht. In Marknesse, dat is het noorden van Nederland, is de jaarlijkse NAVO-oefening aan de gang. Een anti-drone-oefening, omdat die al maar vaker opduiken. Journalist Rob van Herk volgde daar.
5: Hier verzamelen vandaag 250 militairen en mensen uit defensiebedrijven uit 19 landen, voornamelijk NAVO-lidstaten, maar ook Oekraïners. En het doel van vandaag is een oefening om alle systemen die de lidstaten hebben om drones te bestrijden samen te laten werken, om samen die strijd te voeren. Want de NAVO heeft nog heel wat werk op dat vlak.
3: In Cannes wordt op dit moment de Belgische film Coward getoond op het filmfestival aan een selecte groep journalisten. De film van Lucas Dont maakt kans op een prestigieuze gouden palm. We hoorden filmjournaliste Aagje van Tomme vlak voor de film starten vanuit de cinemazaal.
6: De film is pas op het nippertje klaargeraakt. Coward is ingestuurd vorige week toen het filmfestival van Cannes al aan de gang was. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, want voor zijn vorige film, Close, heeft Lucas Dont de Grand Prix gekregen, de op één na hoogste onderscheiding op het filmfestival van Cannes.
3: Zaterdagavond weten we of Coward wint. Ook de Belgische co-productie Notre Salut is genomineerd. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen is het zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: Bart de Klerk. En is het zo moeilijk om gewoon te doen? Moeilijk is het niet, maar je moet wel een beetje je best doen, hè, want je wordt al snel verleid in deze tijden.
1: De middag met Jan de Groot.
0: En nu terug naar 1969. We zijn begonnen trouwens aan het tweede uur van de middag. Als je nu bijkomt, hier bij Fiesta Radio, welkom uiteraard. Dit is

heb ze vanmiddag nog in de gaten gehad in de supermarkt. Daar net aan de kassa. Ze stonden daar in alle kleuren. Maar de rode zijn nog altijd het mooiste, vond ik. Rozen die bloeien. Dat waren Corrie en de Rekels. En dit is Bob Zorn. Nou en...

Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette. HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Margriet Hermans, waarvan we gisteren, ja, je weet het waarschijnlijk wel, heel slecht nieuws hebben gekregen. Ze leidt aan een ongeneeslijke kanker, zal nooit meer zingen, nooit meer optreden. Maar bij Fiesta Radio hebben we wel nog haar hele mooie plaatjes. Dit was er eentje van Laisse rouler le bon temps, Jacqueline. En dit is Joe Harris.

en die wekker zal waarschijnlijk een beetje te snel gegaan hebben. Hè, want hij zat in mooie orde waarschijnlijk. Ik heb de hele nacht liggen dromen van wat allemaal. Dat hoorde je net in dit liedje. Dat was Gary Hegger.

Ik heb een truc als mijn woning. Ja, daar kan je hem altijd vinden. Dat was Henk Wijngaard. Het Pinksterweekend staat nu heel kort voor de deur. En aanstaande maandag, Pinkstermaandag, dan kan je meewandelen voor de Driebekentocht door de vernieuwde doorgang van de Vallei van de Driebeken. Er wordt vertrokken aan de voetbalkantine van SK Deurne tussen 7 en 3. Dat allemaal dus aanstaande maandag. Ja, dat is iets interessants voor ons allemaal. Voor ieder mens.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Te veel licht in de slaapkamer of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
6: Ja, ik zie alles hoor.
5: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
6: Bij Gordijn Atelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
5: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Dimitri van Doren en Hey Kom Aan. En dat is iets voor Averboden, want het is weer Pinksteren en dan is er ook weer de Sinksen Run aanstaande zaterdag. Er wordt vertrokken op het Sint-Jansplein in Averboden. Er zijn afstanden van 5 en 10 kilometer. Het begint er allemaal om 2 uur. En voor de kleinste is er ook een kidsrun van 400 meter en 1 kilometer.

Zo zal het zijn. Plaatje uit 1998 was dat. Van Wijlen, Rob de Nijs, moeten we spijtig genoeg zeggen tegenwoordig. En ik heb ook een beetje spijt dat deze middagaflevering alweer afgelopen is. Zometeen wordt het 2 uur. Daarna is er non-stop vrolijke muziek. En Willem de Groot, die is er om 4 uur met de avondspits. Blijf er zeker bij. Ik wens je allemaal nog een fijne dag. En we sluiten af met Eddie.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Het grootste dossier op de Diestengemeenteraad is officieel goedgekeurd. De raad gaf groen licht voor de definitieve samenwerkingsovereenkomst met groep Sportoase voor de totale vernieuwing van Sportpark De Warande. Het gaat om een historisch grote investering in de lokale sportinfrastructuur, waarbij het huidige zwembadcomplex plaatsmaakt voor een hypermoderne fossielvrije sportsite. Tijdens de zomer blijven heel veel jongeren weg uit de Limburgse jeugdhuizen. Opmerkelijk, want net dan hebben ze meer tijd. Ja, als de zomer aanbreekt, wordt het stiller in de Limburgse jeugdhuizen. Dat zien we ook in Jeugdhuis XL in Herk de Stad. In de zomer is het altijd moeilijk om de jeugd te bereiken, zeggen ze. Jongeren gaan met vakantie, ze doen liever een terrasje ergens anders en jeugdverenigingen gaan op kamp. Omdat het voor het jeugdhuis in Herk de Stad moeilijk is om een zomerterras op te zetten, kiest het ervoor om 2 weken volledig te sluiten. Die periode benutten ze wel voor een grote kuis. De drankbestellingen en het onderhoud gebeuren wel nog door de gemeentelijke werkers.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Andere landen investeren een pak minder in ons land. Het aantal buitenlandse investeringen daalde vorig jaar met 11% naar het laagste niveau in meer dan 10 jaar. Het is een algemene tendens in Europa door de geopolitieke spanningen, de importtarieven en de hoge energieprijzen. Maar de daling is bij ons wel groter dan gemiddeld. Er werden dan wel meer jobs gecreëerd. Komt er een einde aan de koopjes? De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van winkels die solden organiseerden buiten de officiële soldenperiodes in januari en juli. De boetes zijn volgens de Raad van State in strijd met het Europese recht. De vraag is nu of er nog andere winkels gaan volgen en of de huidige regels rond de solden dan nog houdbaar zijn. Zo'n 4 op de 10 Belgen hebben moeite om op het einde van de maand rond te komen. Concreet gaat het om net geen 38%, dat is 6% minder dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit overheidscijfers. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is wel zeer tevreden met zijn financiële situatie. De Nederlandse archeoloog die mogelijk het skelet ontdekte van de historische Franse musketier D'Artagnan is gisteren opgepakt. Hij weigerde om de botresten en 2 tanden aan de gemeente Maastricht te geven, omdat hij vindt dat hij te weinig erkenning krijgt. Vanochtend gaf hij ze uiteindelijk toch af. Het DNA-onderzoek moet ook nog bevestigen of het wel om echte resten van D'Artagnan gaat. Al maar meer wolken de rest van de namiddag. Het blijft wel droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen zomers bij 25 graden. En dat blijft ook zo tijdens het verlengde Pinksterweekend. Veel zon met in de Kempen zelfs tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Kom naar de Vuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kindervuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be. Zet je huis.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta regionaal.
3: In Diest is er hard gewerkt om de natuurgebieden Dassenaarde en de Lazerijberg toegankelijker te maken. Het resultaat daarvan zijn onder meer 3 wandelroutes van 3, 6 en 10 kilometer langs de mooiste plekken van de natuurgebieden. Ook de verbinding tussen wandelknooppunten 46 en 942 van de provincie Vlaams-Brabant is makkelijker. En dat is te danken aan een plankenpad van 70 meter lang dat zorgt voor betere toegankelijkheid bij hoge waterstanden. Opvallend, Toyota Parts Center Europe betaalde daar €15.000 voor. Een bedrijf met meer dan 1000 werknemers in Diest wil zo zijn steentje bijdragen voor het milieu. De Abdij van Averbode lanceert ter gelegenheid van 10 jaar het Momenten Jubileumbier. Het Moment is de zaak waarin onder meer de abdijwinkel ligt en waar wandelaars, fietsers of andere toeristen terecht kunnen om iets te eten of een van de abdijproducten te kopen. Vanaf nu kan je enkel hier het jubileumbier op de kop tikken. De trippel van 8,5% is in het moment zelf gebrouwen. Het is een van de 3 bieren die je nu ook al in de degustatiecarousel kan proeven. 3 bieren zijn dat in kleinere glaasjes. Enige verschil is dat het jubileumbier er eentje op fles is en je het dus gewoon mee naar huis kan nemen. Voor een fles van een halve liter betaal je €5. Er zijn in totaal 4.800 stuks beschikbaar.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Net geen 38% van de Belgen heeft op het einde van de maand moeite om rond te komen. Dat aantal daalt wel met 6% tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Walen en Brusselaars hebben het naar hun eigen gevoel moeilijker dan Vlamingen. 37% van de Belgen is dan weer zeer tevreden met zijn financiële situatie. De 7 Belgen die op de hulpvloot voor Gaza zaten en door Israël opgepakt werden, vliegen normaal gezien vandaag nog naar Istanbul in Turkije om vandaar dan terug te keren naar ons land. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine hield deze week tientallen boten met hulpgoederen voor Gaza tegen en ze pakte 428 activisten op. Die werden hard aangepakt, waardoor verschillende landen de Israëlische ambassadeurs op het matje riepen. Ook ons land deed dat al. En Sporting Hasselt, of de Spor, mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal, omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen problemen en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij 23 graden. Morgen veel zon en tot 26 graden. Zaterdag wat meer wolken. Zondag begint grijs, later zon. En maandag volop zon. Het wordt warm, maxima rond 28 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: van Mossel in Diest kies jij je nieuwe wagen. Opel, Peugeot, Citroën of Kia. Steeds een ruime keuze in de toonzaal. Ook voor service en onderhoud na verkoop.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvensteenweg 160 in Diest.

gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen. Amerika.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude.

0: Rode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
0: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De Vlaamse overheid houdt op dit moment een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze veel meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij een uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
3: De controles duren nog enkele weken. Het zonderlijk moment in het Russische parlement. Daar heeft een belangrijk parlementslid zich openlijk tegen president Poetin gekeerd. Zoiets was jarenlang ondenkbaar. Zo riep de man op om de oorlog in Oekraïne te stoppen, omdat de Russische economie op de rand van de afgrond staat. Zijn uithaal is geen toeval. Er komen parlementsverkiezingen aan in Rusland en de populariteit van Poetin daalt. Gereed Minne en Sofia Kostoulas zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Ze verloren allebei hun derde en laatste kwalificatiewedstrijd in 2 sets. Minne van een Egyptische, Kostoulas van een Chinese. Zo staan er maar 2 Belgen op het hoofdtoernooi bij de vrouwen in Parijs, Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot wel 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Ze heeft er duidelijk zin in. Hè? We feesten heel de nacht. Dat was Laura Lin. En zo openden we meteen een nieuwe avondspits op deze donderdag 21 mei 2026. Het is 4 uur geweest. Ik mag jullie weer 2 uur entertainen in de avondspits. Tot 6 uur.
1: Willem de Groot.
0: Met onder andere de mannen van Drukwerk.

0: zijn.
1: Een liedje van Robert Long in de versie van Mama's Jasje. Dat was De Kalverliefde en Papa werd bezongen door Drukwerk. Morgen vrijdag 22 mei om 13 uur wordt in de feesttent op het Sint-Jansplein in Averbode een Rummy Cup wedstrijd georganiseerd. En de deelname is gratis voor de liefhebbers. En deze sympathieke Limburgse Dana Winner heeft het over de oude man en de zee.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude De mazoettank is in goede handen bij De Kessel.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Een mooi compliment van de New Four. Jij bent nummer 1 en de oude man en de zee werd bezongen door Dana Winner. Nu zaterdag 23 mei om 18:30 organiseert Dinner & Dance in Den Akker in Rillaar een retro dansfeest, gecombineerd dus met diner. Je kan online reserveren en dat is noodzakelijk via Dinner & Dance. En nu brengen we hulde aan deze Nederlander. Dimitri van Toren overleed 11 jaar geleden, 21 mei 2015. Hij werd 74. Hier is hij nog eens met Hey, kom aan.

0: Een vrolijke juffrouw uit onze regio. Lieveke en hey schatje, hey en hey komaan, zong Dimitri van Toren, overleden in 2015. Volgende maandag 25 mei met Pinkstermaandag wordt de Aarschotse stratenloop betwist van aan de knoet. Vanaf 2 uur gaan de jeugdreeksen van start en tussen 3:30 en 4:00 beginnen de grotere eraan tussen 3 en 12 kilometer. De Aarschotse stratenloop op Pinkstermaandag. En dit is Jan van Est.
1: Ja,

Hij zorgt ook altijd voor de nodige ambiance. David van Dijk en Een super lange nacht. En Aline, een nummer van de Franse zanger Christophe, kreeg je in de versie van Doran. Hier bij Fiesta 103.9 FM voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem en via fiestaradio.be.

0: V&D. Kwaliteitsverven steeds aan de scherpste prijzen. Een breed assortiment in verven, interieurmaterialen, vloerbekleding en raamdecoratie. Kwaliteit, service en steeds het juiste advies. Dat is V&D in Halen. Meldersche straat nummer 8.
1: Verf met advies het hele jaar. V&D staat voor u klaar.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Het is altijd weer...

Misschien heeft hij wel vakantieplannen richting Torremolinos. Dat was Jacques Herp en daarvoor jij van Bobby Prins hier bij Fiesta. We hebben ook aandacht voor onze middagcollega Jan Genen over het hartje van goud.

0: Fiesta Radio. Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Het is 5 uur.
1: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
2: Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalde het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen tientallen schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu onderweg naar Turkije, van waar ze terugkeren naar ons land. Er kwam veel kritiek vanuit meerdere landen na beelden waarop te zien was hoe de actievoerders hardhandig werden aangepakt. De Vlaamse overheid houdt een grote controleactie in de haven van Antwerpen tegen emissiefraude bij vrachtwagens. Het gaat om trucks met een extreem hoge uitstoot, bijvoorbeeld omdat ze hun roetfilter weghaalden. Zo verbruiken ze minder, maar vervuilen ze meer. Je hoort Roel van Eerteweg van de Vlaamse Milieumaatschappij.
3: De kleine groep heeft een heel grote impact op de luchtkwaliteit. En dat willen we nu aanpakken door gericht te gaan controleren. We zetten bijvoorbeeld remote sensing in, waarbij dat wij de uitstoot gaan kunnen meten van voorbijrijdende voertuigen, zonder dat die voertuigen moeten stoppen.
2: De controles duren enkele weken. Binnen de federale regering blijft er discussie over de centenindex. Daar wordt straks over gestemd. Coalitiepartner CD&V zal voorstemmen, maar blijft zich ook wel verzetten. Zo ziet CD&V-kamerfractieleider Nawal Farhi wel iets in een alternatief voorstel van de werkgevers en werknemers, de zogenaamde groep van 10.
4: We zien vandaag dat het sociaal overleg doet wat het al jarenlang moet doen. Namelijk een akkoord maken waar zowel werkgevers en werknemers zich in kunnen terugvinden. En het sociaal overleg is de brug tussen de beslissingen die wij hier maken en de directe impact op een ander leven. Geef het alternatief een eerlijke kans.
2: Maar premier Bart De Wever van N-VA wil er niet van weten. Hij ziet 3 problemen waardoor het voorstel volgens hem niet interessant is. De stoffelijke resten van Céline Kremer zijn eindelijk thuis bij haar familie in de buurt van Luik. Dat meldt haar zus op sociale media. Kremer was 31 toen ze 3 jaar geleden verdween in Tasmanië. Begin dit jaar vond een wandelaar daar botten en tanden, niet ver van waar ze verdween. Later bleek het effectief om Kremer te gaan. Wellicht ging ze tijdens een wandeling van het pad af, verdwaalde ze en vond ze de weg niet meer terug. Sporting Hasselt of De Spor mag volgend seizoen dan toch in 1B voetballen. De club van Sam Kerkhoffs en Rick Verheijen werd kampioen in eerste amateur, maar kreeg geen licentie om te promoveren naar het profvoetbal. Omdat Sporting Hasselt volgens de commissie te weinig garanties kon geven dat het niet in geldproblemen zou komen. Maar de club zelf zag geen probleem en ging in beroep en krijgt nu dus gelijk. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm, morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.

Ook al is dromen niet waar. Een droom voor alle mensen, bezongen door Christophe. En jij bent alles, een compliment van Jan ten Hopen. Vandaag en ook op zaterdag 23 mei, telkens om 20 uur, brengt Aleidis in zijn theater in Aarschot de Black Comedy. Louis Neefs nu, en die had ooit een boontje voor de Nederlandse Martine Bijl. Hij maakte over haar dit nummer. Dit is Martine.

0: Ontdek de uitgebreide collectie direct leverbare tweedehandswagens aan scherpe prijzen bij Van Mossel Used Cars. Ons team staat klaar om je te helpen de geschikte wagen te vinden die past bij jouw wensen en budget. Kom zeker ook eens langs bij Van Mossel Used Cars.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Leuvense Steenweg 160 in Diest.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

0: naast mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

0: of Pretty. Bread.
1: Een liedje over de hoofdstad van Nederland, Amsterdam, The Big City van Tol Hansen en Martine, werd bezongen door Louis Neefs. Vrijdag, morgen dus 22 mei om 20 uur, presenteert Karel Bertele op het Sint-Jansplein in Averbode de Sinkse Quiz voor ploegen tot 5 personen. Inschrijven doe je online via de Sinkse Koers. En nu naar de beginperiode van Marva uit Canzonissima, een eiland in groen en blauw.

0: Ze zijn nog op tournee momenteel in Nederland. Hè. K3, The Originals met de drums gaan boom. En een eiland in groen en blauw kwam van Marfa. Zaterdag 23 mei om 20 uur treden Loud Love, The Rich Widows en The Persecutors op in Jeugdhuis Stijl in Diest. Ik vermoed dat dat voor de liefhebbers is van het stevige werk. En nu halen we wat herinneringen op met Erik van Nijgen.
1: Nee, ik zal wel niet sterven, geen beroemdheid verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd, ik ben geen grote

Ze organiseerden hun eigen feestje, dat waren de havenzangers. En waar is die man? Dat vroeg Trisha zich af. Het wordt mooi weer tijdens het Pinksterweekend, dus misschien kan je wel eens een nachtje in open lucht slapen. Wel, dat kan. Van zaterdag 23 mei 16 uur tot de dag nadien 12 uur kan je in de Samentuin aan de Boudewijnvest in Diest onder het motto Tent zonder thuis slapen in een tent. Zaterdagavond om 7 uur opent de picknick en vanaf 10 over 9 is er live muziek. Zondagochtend om 9 uur wordt er gezamenlijk ontbeten en om 10.30 uur is er nog animatie voor de kinderen. Om 11 uur wordt dan afgerond met een dans voor vrede. Breng wel iets mee om te eten en te delen. Tent zonder thuis, dit weekend dus in Diest. En nu naar Antwerpen met The Strangers.

0: lente een nieuwe kleur. VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND inhalen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue!
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
6: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
8: Actie geldig tot eind mei.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
8: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Misschien heeft ze het wel over zichzelf. Hè? Een Hollandse boerenmeid, dat was Corrie van Gorp. En daarvoor Als ik nog zou trouwen van de Strangers. Volgende maandag, Pinkstermaandag, 25 mei om 20:30... begint het kampvuurconcert aan het Kasteel van Horst met een extra show van Gabriel Rios. En nu een instrumentaaltje. Dit is de Love Unlimited Orchestra.

0: wens van Tony Gijs. Ik zou zo geren dansen met Brigitte Bardot. En we hadden ook Anneke Christie met Ik mis hem zo. We gaan jullie al missen, want onze donderdageditie van de Avondspits zit erop. Zometeen meer klassiekers non-stop. En morgen om 16:00 zijn we er opnieuw aan het begin van het verlengde Pinksterweekend. We hebben nog André van Duin met zijn bewerking van Ringo van Lorne Green. En dat wordt dan de bingo. Graag. Tot morgen.
1: Ik ben een gokker, mijn naam is Hein. Ik koop altijd loodjes per dozijn. En alle spelletjes doe ik mee. Van kranten, radio en

0: zonnewijs. De hele zaak geef ik te drinken. En aan alle kanten hoor je klinken.
1: Ik gelijk dit rondje dan met u afrekenen. Dat is 135 gulden drank.
0: Eindelijk heb ik er wat gewonnen. Maar waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ik heb een prijs, een vingerplant. Maar één ding zit me toch niet lekker, want om die te winnen, niet normaal, dat kostte mij een kapitaal. Ik lijk wel gek. Ik had al 40 van die vingerplanten kunnen kopen voor al dat geld. Waar ben ik mee bezig met die bingo? Ik doe er nooit meer omheen. Ik ga naar huis toe. Bekijk het met je bingo. Goedenavond.
1: Ja, mag ik dan wel die ruit nog even met u afrekenen, hè?

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: De Stadiest kiest voor Sportoase als ontwikkelaar van Sportpark De Warande. Daar komt tot en meer een nieuw zwembad, atletiekpiste, meerdere sportzalen, tennis- en voetbalvelden. De Stadiest betaalt de komende 30 jaar 2 miljoen euro per jaar voor de samenwerking. Voor aanleg van de sportsite draagt de Stadiest eenmalig 6 miljoen bij. Sportoase kwam als beste kandidaat naar voren in de gunningsprocedure. Sportoase heeft al meerdere publiek-private samenwerkingen, onder meer in Leuven en Rotselaar. Nu, het nieuwe zwembad krijgt een sportbad, instructie- en recreatief bad. Er komt ook een wellnessgedeelte met meerdere sauna's. Het huidige zwembad blijft trouwens open tot het nieuwe klaar is. In Tieltwingen groeit 1 op 6 schoolkinderen op met een andere thuistaal dan het Nederlands, blijkt uit cijfers die het gemeentebestuur bekendmaakt. Om de kennis van de landstaal te versterken verdeelde Tieltwingen taalrugzakjes in 4 basisscholen. In zo'n taalrugzakje zitten 2 leesboekjes en 3 taalspelletjes die kinderen met een taalachterstand mee naar huis mogen nemen. Zo kunnen ze ook thuis hun kennis van het Nederlands spelenderwijs bijspijkeren. Vooral na een lange zomervakantie merken leerkrachten een duidelijke achteruitgang van de taal. Hoe vroeger die achteruitgang ontstaat, hoe moeilijker het wordt om de kloof te dichten.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er dreigt opnieuw uitstel voor de stemming van de programmawet, met daarin onder meer de centenindex. Verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier Bart De Wever niet. Hij ziet 3 problemen zoals dit.
5: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
4: Als het alternatieve voorstel goedgekeurd wordt in de Kamercommissie, dan moet de Raad van State advies geven. En is de eindstemming over de programmawet mogelijk pas voor volgende week. In heel wat straten in Vlaanderen is het voorbije uur geteld hoeveel verkeer er is gepasseerd voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag. Je hoort mobiliteitsexpert Thomas van Oetrieve van de Universiteit Antwerpen.
6: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
4: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Israël heeft alle buitenlandse activisten die het van de hulpvloot voor Gaza haalden het land uitgezet, richting Istanbul in Turkije. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister. De Israëlische marine onderschepte de voorbije dagen 10 schepen met hulpgoederen voor Gaza en pakte daarbij 428 activisten op, onder hen 7 Belgen. Zij zijn nu dus onderweg naar Turkije, vanwaar ze terugkeren naar ons land. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timitilater, een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zou vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deense eiland. Hij zat wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Eerste Belgische ritwinst in de Ronde van Italië. Alex Zegaert reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich. Toon Aerts werd 3 seconden later 2e, Jasper Stuyven 5e. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement. Yari Verscharen en Thorgan Hazard vertrekken bij Anderlecht. Hun contract loopt af en wordt niet verlengd. Dat laat de voetbalclub zelf weten. Verscharen is 24 en een jeugdproduct van Anderlecht. Thorgan Hazard is 33. Hij kwam 3 jaar geleden voor 4 miljoen euro over van Dortmund. Het is nog niet duidelijk waar de 2 volgend seizoen zullen spelen. Vanavond en vannacht koelt het af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden. De dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
4: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen klonk

0: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
0: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Regionaal.
3: Het is nu zeker de populaire rommelmarkt die jarenlang op het Gouden Kruispunt heeft gestaan, verhuist vanaf 1 juli naar de Citadel van Diest. Tot eind oktober kan je elke maandag terecht van 11 uur 's ochtends tot 15 uur in de namiddag. Begin vorig jaar moest de rommelmarkt na meer dan 20 jaar verhuizen van het Gouden Kruispunt. De eigenaars van de winkels laten de markt niet meer toe, omdat ze de parking zelf nodig hebben. Even leek de parking van de Brabanthal een oplossing, maar ook daar snel geen plaats meer. Nu verhuist de markt definitief naar de Citadel van Diest. In het verleden lokte de markt met ongeveer 200 standhouders veel volk. En daar hoopt de organisatie nu opnieuw op. Ecowerf, de maatschappij die in zo goed als heel de regio Oost-Brabant het afval ophaalt, overweegt volgend jaar de tarieven opnieuw te verhogen. Oorzaak de gestegen kosten voor bijvoorbeeld transport en personeel. Een aantal gemeenten zouden daarop aandringen, maar onder meer Glabbeek stijgt en zegt dat de prijzen opnieuw opslaan niet correct is. Begin dit jaar indexeerde Ecowerf haar afvaltarieven. Nu zijn er opnieuw gesprekken met de 28 in onze regio aangesloten gemeenten om de prijzen vanaf volgend jaar toch opnieuw te verhogen.
0: Fiesta Wereldnieuws.
4: Het federaal parlement zal vandaag dan toch niet stemmen over de centenindex. Het was wel de bedoeling, maar het is met een week uitgesteld. Doordat verschillende oppositiepartijen vragen dat de Kamercommissie Sociale Zaken eerst stemt over het alternatieve voorstel van de sociale partners. Regeringspartij CD&V voelt daar ook wel iets voor, maar de N-VA van premier De Wever niet. Hij ziet drie problemen zoals dit.
5: Wij willen met deze maatregel niet raken aan mensen die gaan werken voor een laag tot een mediaan loon. Wij willen met deze maatregel niet raken aan de koopkracht van mensen die moeten leven met een bescheiden pensioen. En hoe dat je het ook draait of keert, het alternatief zou het op de korte termijn wel degelijk doen en wij wensen dat niet.
4: In heel wat straten in Vlaanderen is er weer een uur lang geteld hoeveel verkeer er in de avondspits is gepasseerd. Voor de jaarlijkse actie Straatvinken. Het gaat dan om auto's, maar ook fietsers en voetgangers. Onderzoekers gaan nu met die gegevens aan de slag, zoals Thomas van Oetrieven van de Universiteit Antwerpen.
6: En dan kijken we welke buurten wordt meer gewandeld, meer gefietst of meer met de auto gereden. Maar wat we vooral doen is ook kijken hoe evolueert het verkeer. En doordat we sinds 2018 dit doen, die tellingen, kunnen we kijken, neemt die fiets toe, zien we het aantal voetgangers toenemen, waar de mensen wonen, waar ze leven en waar ze dus ook de meeste impact ondervinden.
4: Gemeentebesturen kunnen die info dan gebruiken om hun beleid rond mobiliteit aan te passen. Denemarken wil het kadaver van bultrugwalvis Timmy, die later een vrouwtje bleek te zijn trouwens, aan land halen. Het ligt daar nog altijd voor de kust. Experts waarschuwen dat het kan ontploffen of ziektes kan verspreiden. Daarom willen ze het kadaver nu naar een haven slepen om te vermijden dat het uiteen zal vallen. Timmy spoelde vorige week aan op een Deens eiland. Hij zat eerst wekenlang vast op een zandbank in de Duitse Oostzee. Alex Zegaert heeft voor de eerste Belgische ritwinst gezorgd in deze ronde van Italië. Hij reed kort voor de finish van de 12e etappe weg uit een grote kopgroep en hield de sprinters achter zich.
7: Aan het begin van de Giro maak je natuurlijk plannen voor welke ritten zijn er mogelijk voor mijn type renner. En vandaag was er zeker één van. Met dan de hoop dat het hard ging halen op de klim. En dan is het voor mij zaak om in de finale de juiste moment te zoeken. Het was misschien wel het ideale scenario, dus super content dat ik het zo kan afronden.
4: Toonaerts werd tweede, Jasper Stuyven vijfde. De Portugees Eulalio blijft leider in het klassement in de Giro. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het maar heel langzaam af tot minima rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna plaatselijk tot 30 graden.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
8: De vrolijke radio.

0: wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. En al maar meer studenten haken af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. De pro-Palestijnse bezetting aan de UGent is volledig voorbij. De laatste actievoerders hebben vanmiddag hun spullen weggehaald in het UFO-gebouw. Ze hebben ook de graffiti weggeveegd. Het protest tegen de samenwerking van UGent met Israëlische instellingen begon weken geleden, maar escaleerde gisteren. Toen actievoerders het rectoraat bezetten en daar dus van alles vernielden. Daarop trok de UNIF naar de rechter om iedereen te laten weghalen. Meer dan 40 actievoerders werden ook opgepakt. In ons voetbal stijgt de spanning. Club Brugge kan straks een 20e landstitel pakken. Door zelf te winnen bij KV Mechelen of door minstens even goed te doen als achtervolger Union bij AA Gent. Het uitvak voor de clubfans in Mechelen zit vol. Daarom staat er aan het stadion in Brugge een groot scherm. Daar verwachten ze tot wel 4000 fans. Een kampioenenfeest met de spelers van club aan het Jan Breydelstadion is sowieso niet voor vandaag. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, daarna tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: De Vrolijke Radio.
1: Fiesta Radio.
2: Oké. Mijn tijd is om. En abyssom. Dan valt de doek neer. Gedaan, die dolle jacht. Die zucht naar macht.

geweest op zeven zeeën. Mijn wil was steeds mijn wet.

Maar nu dat ik moet gaan en dat ik nog zo graag zou blijven, ik krijg niet eens de kans om nog

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Zowat de helft van de Vlaamse studenten betaalt meer voor zijn kot dan wat ze vooraf verwacht hadden. Ongeveer 1 op de 5 komt ook echt in de problemen. Dat blijkt uit de monitor studentenhuisvesting van Steunpunt Wonen. Gemiddeld kost een kot €555 per maand, inclusief vaste kosten. Al maar meer studenten haken ook af. 7 op de 10 willen wel op kot gaan, maar kunnen dat niet betalen. Minister van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarin Val gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn. Er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
4: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen, dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
3: En nog opvallend nieuws uit Frankrijk. Daar is een deel van de trap van de Eiffeltoren verkocht aan een Franse verzamelaar voor ruim €450.000. Het gaat om een stuk van 14 treden van een kleine 3 meter hoog. Het is een stuk van de originele wenteltrap uit 1889. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Vanaf morgen veel zon en zomers warm. Morgen tot 26 graden, de dagen daarna tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtour verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. In Blankenbergen zijn vanmorgen 5 zeehonden vrijgelaten in de zee. Ze werden de voorbije maanden gevonden op de stranden en moesten aansterken. Dat gebeurt nu in het opvangcentrum Sea Life in Blankenbergen. De zeehonden zijn weer sterk genoeg en dus werden ze vrijgelaten. Ministers van Zelfstandige Simonet en van Economie Clarinval gaan de arresten van de Raad van State bestuderen over de solden. De Raad vernietigde 3 boetes van winkels die solden organiseerden buiten de officiële periodes in januari en juli. De boetes zijn in strijd met het Europees recht, klinkt het. De vraag is of de huidige soldenregels nog houdbaar zijn en er komt ook overleg met de sectororganisaties. Je hoort HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
4: Met name de zelfstandige winkeliers, want die zijn een beetje ongerust. Maar ze benadrukken wel, het is niet omdat er nu een arrest is, dat ja, winkeliers nu zomaar kortingen mogen geven. Als ze dat doen, dan moet dat wel volgens de juiste regels zijn. Met name dat men eigenlijk affiches moet geven op basis van de laagste prijs van de voorbije 30 dagen. Dus daar zal nog op gecontroleerd worden.
3: In het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is nu een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. Op het filmfestival van Cannes gaat rond deze tijd de nieuwe film van regisseur Lucas Dont in première. Cowards heet hij. En het gaat over een jonge Belgische soldaat die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog wil bewijzen aan het front. De film raakte maar net op tijd klaar, zegt Dont.
5: We waren niet zeker of we de film wouden sturen naar Cannes. We hebben dan last minute beslist van we gaan dat toch doen. En dan zijn we in allerlei ervoor gegaan. Hebben we met heel veel mensen geprobeerd om het uiterste uit de kan te halen. Ik ben vannacht nog om 4 uur de film gaan checken in de zaal. Of het geluid goed staat, of de beelden goed marcheren. En alles werkt. Dus ik ben er nu helemaal klaar voor.
3: Coward maakt in Cannes kans op een gouden bal. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Club heeft zo met nog één wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union dat tweede eindigt. En Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats, Anderlecht is nu zeker vierde. En AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematch speelt voor het laatste Europese ticket tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt Standaard of Racing Genk. De kust verwacht een pak volk in het verlengde weekend. De hotels zitten gemiddeld voor 90% vol. Dat is 10% meer dan tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar. En provinciebedrijf Westtoer verwacht nog een pak last-minute boekingen. Het wordt natuurlijk heerlijk zomerweer. En in het zuiden van Portugal zijn de moeder en de stiefvader opgepakt van de twee Franse jongetjes van 3 en 5 die geblinddoekt werden achtergelaten in een bos. Het gaat om een vrouw van 41 en een man van 55. Ze worden verdacht van mishandeling. Het Portugese gerecht is een spoedprocedure tegen hen gestart. De kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht om te zien of ze gezond zijn. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
4: De vrolijke radio.

0: Het is altijd weer een feest. Yeah! Fiesta
1: Radio. Marie! Marie, doe de deur eens even open!
2: Van waar komt jij, jong? Het is 5:00 in de morgen.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Club Brugge is voor de 20ste keer landskampioen. Club kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen. Maar achtervolger Union profiteerde niet en bleef zelf op 0-0 steken bij AA Gent. Het was spannend, zegt clubkapitein Hans van Aken.
4: Amper kansen weggeven en dan krijg je zo'n goal binnen. En dan weet je inderdaad dat de laatste 5 of 10 minuten nog een beetje pompen of verzuipen is. En je moet het ook niet open gaan gooien als 0-0 staat in Gent. En dan na het laatste fluitsignaal nog altijd afwachten. Dus dat zijn lange minuten, maar het heeft geloond. Dus we hebben het binnen en dat was uiteindelijk het belangrijkste.
3: Club heeft met nog 1 wedstrijd te gaan, 4 punten meer dan Union, dat dus tweede eindigt. Camille van der Perre van Union.
5: Heel zuur natuurlijk. We zijn er heel dichtbij geweest op een bepaald moment. We hebben het zelf laten afweten. Dus proficiat aan de club die op het einde van de rit eerst staat. Dus ik zou zeggen verdiende kampioen.
3: Anderlecht klopte Sint-Truiden met 3-1. STVV was al zeker van de derde plaats. Anderlecht is nu zeker vierde. AA Gent en KV Mechelen staan gedeeld vijfde. Zij maken op de laatste speeldag uit wie de barragematchen speelt voor het laatste Europese ticket. Tegen de winnaar van play-off 2. Dat wordt dan Standaard of Racing Genk. In Rotterdam hebben alle opvarenden van het cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken negatief getest. Ze hebben ook geen symptomen, dat meldt de Nederlandse minister van Volksgezondheid. Het schip meerde daar maandag aan met nog 27 mensen aan boord. Die blijven allemaal uit voorzorg nog wel in quarantaine. En Cristiano Ronaldo is dan toch voor het eerst kampioen geworden met zijn club Al Nassr in Saoedi-Arabië. Dat won op de laatste speeldag met 4-1 en houdt zo Al Hilal achter zich. Ronaldo scoorde 2 doelpunten, hij is 41 en gaat straks met Portugal naar het WK, zijn 6e WK al. We krijgen een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen veel zon en tot 27 graden. Ook het lange weekend wordt zomers met veel zon en plaatselijk tot 30 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Plankaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op, jongens. Pas op. Laat me even door.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

van ardijen gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene.

Niemand die nog riep, van op, maar een hop. Alleen de brave vrouwen, van hen die haar aanbaden, wezen haar venijnig, met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen. Bij elke beweging dit lieve kind ook deed, hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.